0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoofs.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zo staan.

0: Sagter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie. Jou stasie.
1: Met lekker doef, doef.
2: Jou stasie.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoofsoes staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoofsoes staat.

water lay achter mij. Jouw bergen lay voor kan mij. Wonder of je weer toe veel die liefde. Wanneer mijn jouw kan ik als mijn aard zo skeer. De tube still blijft.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

With, ja, Scarborough Fair. Baie dankie, val me wat saam kuier. Het is baie lekker. Jy saam my kuier? Kom ons gaan aan met nog een stukje muziek. How sweet it is to be loved by you, Marvin Gaye.

En dan nummer 2, Eldon Anderson met Help Me Make It Through the Night. Nummer 1, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany, Lynn Anderson, Help Me Make It Through the Night. Ik geef je nog zo'n minuut of zo om te stemmen en dan speel ik jouw keuze volgende.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Dat ek was ACDC met TNT. Ja, Alfred Nobel, hy was natuurlijk die dynamiet ontdekker, of ontdekket, of ontwerpet, ja, in 1867. En hy het nou maar probeer gestabiliseer, want dit was mos nou maar nitroglycerin, en dit was baie, baie, baie onstabiel, en hy het nou maar net een veiliger manier gekry om dit te vervoer. Er was ander soortgelijke goed ook later ontdek. In 1863 het Julius Wolbrand natuurlijk kleurstof ontdek, wat ook hoogst plofbaar is. Ja, interessante story, ne?

0: Welkom, maak een draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Yo, stasie.

0: Let's start the party.
1: Ochtendopstoot op jouw stas.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit. Let's start the party.
7: Wat zei je, hartelijke goeiemorgen aan jou. It's Friday. Ja, dat is vrijdag. En die naam ik het aangebrek. Hartelijke goeiemorgen aan jou hier op Ochtendopstoot. Samen met mij, Roy, is alles met die complimenten van Mico, Ronda, Masta en Honda Wings daar aan te werk. Lekker om samen Antoine, Fanny en die hele span daar te werk om hierdie program moontlik te maak. Ons gaan heerlijk keer. Vrijdag is natuurlijk een beetje anders as gewoonlik. Ons bring vir jou jou opskop vierende rij hier by 18 minute oor. Ons bring vir jou die weer 10 oor, net na die advertenties. Country klanke kwart voor, van 10 uur af is jou opskop vierende, opskop versoektyd waar jy in beheer is van die muziek. En so ons een lekker vol program met min tyd. Johan Bronkes, goeiemorgen, sang by her, sy sê, ek luister altyd Sondag, maar dan is daar iemand anders op. Ja, natuurlijk is daar iemand anders op. Johan Brandt is natuurlijk op daar met Ochtendkruis. Rina Kreer, goeiemorgen, welkom hier by ons. Sy is een skryver, AI muziek. Ah, nice. Jy kan gerust vir ons het stuur, jou AI muziek. Ons gaan later in die jaar een program hier op jou stasie hê wat net AI muziek gaan speel. So jy kan gerust het stuur na ons WhatsApp-lijn toe. Jy kan het na ons WhatsApp-lijn toe stuur. 066-594-4248. Ek gaan het ook vir jou tik. So dankie, dit sal nice wees. Daar het jy dit. Right, drama op die paai. Ek gaan jou nou na van vertel, maar kom ons maak die muziek saam met die kaptein.
0: Cut. Here the is, your stasi.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker. En dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste dienst.

0: SFM Nuuso.
1: Oh, dat is op je kop 4 uur, dus hartelijke goeiemiddag. Dit is tijd voor Nuus op Hartie SFM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, kom eens kijken wat gebeurt in Nuus om 4 uur vanmiddag.

0: schikt in slot in de Unies Bulletin naar jouw handelsnieuws en jouw geldzaken. Ons begin natuurlijk met die verschillende wisselkoersen. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,35. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,27 en die euro R19,26. Die prijs van goud is thans $4,737.67 per fyn ons. Die prijs van Brent olie, wat weer iets wat geklim het, staan thans op $100.06 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste handelaar. Dit is dan ook die einde van jou nuus om 4 uur. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5 uur vanmiddag.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost een moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Zangers Gagel by Hardies FM en natuurlijk ook gezamenlijk by jou stasie en Riebeek Valley Radio, dan anders bekend as Riebeek Valley Radio. Saai uit daar vanuit Riebeek West in die Weskaap, kuier saam met ons elke weeksdag tussen 4 en 7 namiddag. Baie dankie vir jou saamkuier, ek waardeer het en ons glo dat ons die naweek op die rechte manier binnen gaan vandag, net saam met my en huiswaard saam met hy hier op jou gunsteling radio. 4:30 se kant doen ons die woorddraai speletjie vir die wat nog dit graag wil doen saam met my. En dan gaan ons teen 4:15 probeer contact maak met Jaco Kalahari. Nou, ek het met hom gesels, hy het een bykie rondbeweeg vandag en tans het hy een probleem met kracht daar, krachtonderbreking wat veroorzaak dat sy wifi sein nie so lekker werk nie. So daar is een moontlikheid, wel een moontlikheid dat ons dag nie met hom sal praat nie, of kan gaan praat nie. Ek gaan definitief seker maak, 4:15 gaan ons omskakel, net dan die handelsbreek, om 100% seker te maak, kry ons om in die handen, dan gesels ons, anders sal dit moet oorstaan tot maandag. Maar dit is hoe dit werk vandag, bly geskakel vir vandagse program, 5:00 se kant het ons vir jou nies, net daarna is het streeks weer, en dan het ons natuurlijk net na die streeks weer nieuwe vrystellingsvrijdag, al die nietste Afrikaanse liedjies wat vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Dit gaan uit om net na 5 dag tot en met 6:00 vanavond op jou gunsteling radio. Natuurlijk, laaste nieuwsbulletin is vanavond om 6:00, dan doen ons vir jou gauw die nationale weer en ook jou reisigers weervoorspelling, maar net na 5 dan ook streeks weer vir die areas Riebeek West en die Weskaap, jou stasie Brackenfell en natuurlijk hoofsakelijk ook Hartebeespoort in Noordwes. Lekker saam met jou, kom ons maak goed contact daar met iTraffic om te kyk wat er die paaie aangaan, voordat ons weer muziek maak.

Ik heb niet een leidraad gegeven vandaag, nee. Misschien moet ik het een leidraad gegeven, want ik denk dat het maakt het onnodig moeilijk vanmorgen voor jou. Maar ja, kom ik zie die volgende. Als je die liedje kent en je kent die titel van die liedje van Marula Boom, dan heb je die woord wat ik zoek. Nou, die woord in ieder geval is in die titel van die liedje, maar dat is een vinnige manier om daar te komen. Dat is mijn leidraad vanmorgen. Luister naar die volgende zinsnede. Dit is een vinnige manier om daar te komen. Die volgende liedje waar ons gaan luister is eenetjie van Joe F. En daarna is dit Juanita Duplessis.

nogmaals, hartelijke goedemorgen. Ja, dit was dan de secretariat Lekker Muziek Daan van Dion van der Merwe. Dit is tijd voor Nies. Dat is op die kop 5 uur, dus tijd voor Nies op RTC FM, jouw station in Riebeek Valley Radio.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ek moet vir jou sê, ek het hierdie een baie lang laas gehoor. Hierdie een het ek baie lang laas gehoor, maar het was baie gewild op radio. Ek is nou nie seker wat er jaar dit was nie. Ek wil gaan Google en gaan kyk, maar Zorba's Dans van Georgios, wat ek ons nie kyk of ek my kareig uitspreek, Georgios Zampetas. Georgios Zampetas, Zorba's Dans, dit is natuurlijk Grieks, en hier liekie wat aangevraas dier Alta Clarence van Hardeby Spoort, ons winner van vandag se woordraai. Welke dan Alta, baie dankie vir jou kies of muziek, lang langs hierin gehoor, vir die eerste keer op radio in een baie, baie lang tyd, weer eens Zorba's Dans. Amper kwart oor vijf, maar het is nou tyd om vinnig te kyk na jou streeks weer. Ek dink dan wat ons gaan doen is, ons gaan een handelsbreek neem, en daarna dan doen ons vandag is nieuwe vrystellingsvrijdag.

0: Nogmaals, hartelijke goedemiddag. Bij welkom in jou. Dit was pas 18 minuten na 5. En je is ingeschakeld bij Huis Waar Het Zal Medijn. Ons doen nu die nieuwe vrijstellings in Afrikaans. Die nieuwe vrijstellings vrijdag. Elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Kom eens kijken naar al je nieuwe vrijstellings. Ons beginnen met die heel eerste in wat beschikbaar is van vandaag vroeg af op digitale platforms. Baie geluk aan Marnu van der Merwe. Hij heeft een nieuwe liedje uitgebring met die naam van Soet Wees. En hier is hij nou speciaal net voor jou op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie, voor al die goed wat ik niet verdien. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

0: prachtige liedje daar, wat specifiek natuurlijk bedoeld is voor Moedersdag. Christijn met zijn prachtige liedje Ma. Hier in die tweede plek op ons nieuwe vrijstellingsvrijdag vandaag. Die 8e mei. Welkom in jou, je is pas ingeskakeld. Ons tel niet rechtig 8 nu, waar ons speel voor jou al die nietste Afrikaanse muziek, wat vroeger dag vrijgesteld is op al die onderscheiden digitale platforms. En als je vanmiddag een betrokken liedje hoort, mag je dit aanbevelen voor je speellijs. Ik ben Hartie FM. Je kan mij helpen daarmee door van mij te sturen in je leer op ons WhatsApp-lijn. Ein, alsjeblieft, speellijs. En noem die kunstenaar zijn naam en natuurlijk die liedjes zijn naam. En de ene dag zien het van mij, je wil graag die liedjes zien op die Hartie FM speellijs. Natuurlijk zie je wat we zo pas geluisterd het Ma van Christijn. Ons eerste liedje was geweest Marno van der Merwe met Soetbeest. Hier is ons derde een vanmiddag. En natuurlijk vanmiddag zijn nieuwe vrijstellings. Vrijdag, dit is een van Tamlyn Wessels. Niet zo diep niet. Blij geschakeld.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: prachtige naam van Winsel. Dat is natuurlijk die remix van Wil Je Blij, samen met Sensatie. Wanneer zo pas gelezen is, speelt er niet een kraakvars op al die verschillende digitale platforms. Wel gedaan, Winsel, bij geluk. 34 minuten na 5, kom eens gaan voort met jouw nieuwe vrijstellings. Is nieuwe vrijstellings, vrijdag op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Hier is die muziek van Jan Blom. Jan Blom, wat ook weer eens een nieuwe energie vrijgesteld. Wel gedaan, Jan. En, altijd goed om naar hem te luisteren. Al wanneer het komt bij nieuwe muziek. Hier is Jan Blom met Amper... Nee, excuus, Beautiful Jij. Beautiful Jij van Jan Blom. Volgende op Jurgen Slinger Radio.
1: Pas geland in Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Prachtige dag van Sandra Hyman, nieuwe liedje van Om, Jong Liefde. Kraak vars en niet hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Amper tijd voor de handelsbreek, maar kom ons neem eerst hierdie in, die volgende nieuwe enkelsnit van een groep in die naam van Sonder Onderbroeke. Want wij ons het op een stadium van de muziek voor jou gespeeld, lang langs wat hulle ietsie vrijgesteld het. Maar interessant, Jong Onderbroeke, amper sê ik nou jonger, Sonder Onderbroeke, met Wat Wil Jy Hê? Splinter niet in Kraakvars, hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland in Kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: Artisfm.com. Pas geland en kraakvars. Net hier op Artisfm.

0: Maar ja, hier is voor al die millennium aanhangers. Hier is millennium zijn niets die in Ray. Hoe hou je van hem? Alta, ik weet niet wie je luistert van mijn recht niet. Ray van Millennium. Splinter niet en kraakvars. Hier een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Vroegdag vrijgesteld. Op al die onderscheiden digitale platforms. 10 minuten voor 6. Ons programma het einde is aan te staan. Nieuwe vrijstellings. Hier is nog enige wat niet is. Ik denk hier is die laatste. Kom, ons maak het 100% zeker. Ja, dat is ons laatste nieuwe vrijstelling van vandaag. En dus natuurlijk Neil Sanderlin. Neil Sanderlin wil het baie goed doen, thans met zijn muziek. En natuurlijk Neil Sanderlin zijn nieuwe in Port St. John's. Blij geschakeld.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

Hartebeespoort Dam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ah, dat is prachtig. Hierdie was die Volkieps keerspel van natuurlijk Stefan Visagi daar. Volkieps van Stefan Visagi wat aangevraagd door ons tweede plek deelnemer aan vandaagse woorddraai. En dat is Orna van Rensburg, daar van Amerika's kant af. Dank je Orna voor jouw deelname. Nou ja, nou is het tijd dat ons gauw vinnig moet kijken naar die weer van morgen. Dat is jouw minimum en maximum temperaturen. Hierdie weerverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Ach nee man, nie iTraffic, jy skies nog die Suid-Afrikaanse Weerdienst, waar kom ek nou vandaan? Die Suid-Afrikaanse Weerdienst met natuurlijk morgen se weer en oormore. Wel, ons maak het met morgen se weer. Minimum en maximum temperature. Ons begin in die Hartbeespoort, kom ons vinnig hier so kyk, môre in Harties, een minimum van 7, maximum 20, op saterdag die 9 mei. Dan vinnig Pretoria môre, 6:21 bewolk, Johannesburg 3, maximum 18 bewolkte dag, Kaapstad môre 13, maximum 20 bewolk, nie reen nie, maar dis bewolk daar môre, Durban 17:24, lekker sonskindag in Durban, Bloemfontein 2 in die oggend, soos baie koud, 2, maximum 17. Polokwane, 6, minimum 22, maximum. Upington, 7 in die ochend, 22 dier die dag. Port Elizabeth, 13, maximum 20, maar die sonnetjie gaan skyn. Ook in Oos-London, 13, maximum 22. Die luisteraars van Brackenfell, Kaapstad, oor die algemeen dieselfde series van die Kaap, maar morgen zaterdag 9, maximum 19 bewolk in Brackenfell. Luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar in Riebeek West, morgen zaterdag die 9 mei, minimum 8 en maximum van 19. Maar ja, toe, kom ons maak vinnig, ons neem vinnige handelsbreek. Ek sê altyd, ons vat draaikie by die markplek, maar dis nou tyd vir handelsbreek en daarna die muziek van Bananarama. Bly ingeskakel.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level?

0: Rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Prachtig in de hand van Emma. Dat was... eigenlijk eerst niet eens. Dat is in elkaar geeft die zo van... Maar je nou bananenrammen, welkom ik aan Emma. Jojojo. Bananenrammen met Moving On. We hadden ons geluisterd. Nu is het tijd voor die verkeer voor die laatste keer vandaag. Ons kijken wat er bij paai aangaan. Ons gaan hier in Kaapstad beginnen. Die in-een uitgaande in oostelijke richting. Die afrit bij Monti Vista Boulevard. Dus die M26 stilstaande voertuig daar op die in-een uitgaande. Net na die afrit bij Monti Vista. De rechterskouwer van die pad is gesluit daar. Ook in Kaapstad, die in-een ingaande. Dus westelijk die Nelson Mandela Boulevard. Daar is baie, baie druk verkeer daar op die in-een ingaande bij Nelson Mandela Boulevard. Rij maar net voorzichtig. KwaZulu-Natal, die N3 Noord. Dus daar die afrit bij Kaito Ridge. Russtop of instop, wat je ook al mag noemen. Daar is een stilstaande voertuig daar op die N3 Noord. Daar bij die afrit vanaf Kaito Ridge Oasis. Die linkerbaan wat gesluit is. Rij voorzichtig. Hier in Gauteng. Die N3 oostelijke voorbijgang, afrit bij die R24 N12. Stilstaande voertuig op die N3 daar, zuidelijk bij Galulis Wisselaar. Wees net bedacht op die N3 oostelijke voorbijgang hier in Gauteng. Die afrit vanaf die M2 West, stilstaande voertuig op die N3 Zuid, daar bij die Geldernis Wisselaar. En dan laatstens, net uit KwaZulu-Natal, uit die provincie by die see, N3 Zuid, daar in KwaZulu-Natal, dus die afrit vanaf Cliffdale, die Cliffdale-Wisselaar, stilstaande voertuig tans op die N3 Zuid, net na die afrit vanaf Cliffdale, en dit dan tot gevolg, die linkerbaan is tans gesluit. Dus al wat die verkeer betreft, is jou laatste verkeersverslag van die dag, en dit is dan nou muziektijd, tot en met 6:30, ik denk daar is vanavond kunst na 3 spel. Maar kom, ons luister eerst na 2 in een rij. Nee. Daar is die vanavond kunstenaar 3 spelen. Dit is eerst weer maandag. Excuus. Ons gaan nou 2 liedjes in een rij luister. Mark Cohn met Walking in Memphis. Dan Celine Dion met Falling Into You.
1: Hoi, ek is Paul. Ek sien van Tampere in Finland. En ons luister na hartiesfm.com. Want hier doen hulle dinge anders.

Nou, ik heb besloten, als we naar die aantekens, na drie spellen, had ik besloten ons gaan een keerspel vatten die 50er jaren. Als gaan wie hier terug in tijd. En ons het vier drie liedjes samengebracht in die jaren 50. Tot om het groetijd luister ons naar

0: Jim Reeves, kan jy glo, wat was naam goeie luister hier by Hartie 7, baie lang klaar. Jim Reeves met Distant Drums. Distant Drums kom in die 50er jare. Dan Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. En dan sluit ons die 50er keerspel af met een lekker liedjie van Mitch Miller, The Yellow Rose of Texas. En niet om, ek praat met jou net hierna.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: zo komen we dan met Harry. Ja, keerspelen die 50 jaar. Komen we dan nu aan het einde van vandaag. Zij is waar samen zijn. Dank je voor die samenkeer. De laatste 3 uur. Wel, voor die wat samenkeer is van 4 uur af. 3 uur. Baie dankie. En ja, ik krijg je morgenmiddag weer voor je radio. En doe van 3 tot 5. Die Focus Logic top 20. Of dan eerder die Focus Logic Hardies FM top 20. Tussen 3 en 5 morgen. Dan het ons lekker boerenmuziek tussen 5 en 6. Een boerenopskop. En dan van 6 uur morgen aan af jouw eigen verzoekprogram. Waar jij die speellijst bepaalt. Door jouw likkie verzoeken en boodschappen van mij te sturen op 061-511-2602. Volume Winkel Samadijn. Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Ja, morgen is een lekker dag met ongebroken muziek hier op die radiostatie waar ons ding anders doen. Maar als ik gezegd, ik krijg morgenmiddag 3 uur weer voor die radio. Hoe heb je de heerlijke vrijdagavond? Ik ga nu voor jou een speellijst liken om het klaar is. Zo gelaai, heerlijke muziek wat past bij vrijdagavond. Ons noemen hier die muziekinzetsel tot en met 10 uur vanavond. Natuurlijk vrijdagavond thuis, samen met Harties FM. Blijf er eens ingeskakeld. Muziek op pad, zoals... Natuurlijk Brooks and Dunn, Boots Good and Boogie, George Ezra, Ray Dillon, ik zie Johnny Clegg, ik zie OMD, als Nicholas Lowe, Rikus Nel, de Snotkop, Boeren Pompey, ah, lekker klompensiek, net voor je vrijdag aan. Blij ingeschakeld. Maar nou ja, dan ga ik je groet tot morgenmorgen om 3 uur. Ik hoop je een wonderlijke naweek, heerlijke vrijdag aan, slaap lekker. Krijg morgenmorgen voor die draadlus. Van mijn kant af tot dan, mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbondfinance.co.za. Rainbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, turn it loud, blame the DJ, en dis versoektyd hier op jou stasie. Ek speel hierdie liedjie nou vir my vriend Christian Barkhuizen. Christian, ek hoop dis die regte een, Gypsy Girl van Ashton Wheeler, Worsie Visser met lekker ou Jan, Mandosa met Nkalakata, en Bellamy Brothers, The Crossfire, en ook Baltimora met Van Tarzan, The Tarzan Boy. Lekker luister. Ek hou, kan werk, nee?

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Jou taal,
2: jou musiek,
0: jou stasie.